kwam in ballon. Waar ging die slinten af en over zij? Met een in een dik, in het leidekar. Maar zo'n heel verdraag werd de scheen. Daar ben je uit een vrouw, waar zit het zie in oerlaap? Dan zag ik daar onder van mijn ballon, en nu nog een pipi raakmacht. Was dit niet de fansexe? Maar toen was het dus de treksel. Oh, is dat shit.